0: SFM weer.
1: Ons minimum en maksimum temperature vir vandag, ons begin in die kus Stilbaai 12-19. Mosselbaai Hartenbos begin met 12 en op na 18, George Wilderness 10-20. Minimum temperatuur op Lysnaas 12 en op na 19, Pietermaritzburg 11-18. In die Karoo, Uniondale en Willowmore begin by 6 gaan op na 21, Prins Albert 9-21, Oudtshoorn minimum 8, maksimum 23, Ladysmith begin by 8 gaan op na 23, Riversdal Albertine 10-21. Elders in die land, Pretoria begin by 9 gaan op na 26, Bloemfontein 2-22, Kweberga begin by 11 gaan op na 19 en Kaapstad 13 grade Celsius wat opgaan na 16.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: stof toe. My maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorp toe.
1: Dit was Christyn met Plaas dorp toe. Voor dit Kygo met sy en James Deacon met Rein on me. Binnekort ons seeverslag, maar eers Lea met Ligte laag.
2: SFM 90.1 Kuslangs
3: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Jeremy Loops met Head Start en Nicholas Lou met Emmers Vol Liefde. Ons het geen verjaarsdagwense ontvang nie. Bekendes wat vandag verjaar of verjaar het, in die jaar 1918 gebore, Nelson Mandela, Suid-Afrikaanse politikus en staatsman en eerste demokratisch verkose president van Suid-Afrika. Vandag in 1938 gebore Lance James, Suid-Afrikaanse country sanger en radioomroeper, sterf in die jaar 2020. Vandag 1948, James Faulkner, Engelse akteur en vervaardiger, en ook vandag in 1950, Richard Branson, Britse entrepreneur. Binnekort, ons 8 uur nuusbulletin.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Hier om te bly.

0: altijd lief. Het is precies 8:30 met Dwaal de Loods, John Marie. Goedemorgen, my welkom. Het is tijd voor ons oogendsaamkeer.
1: 90.1 SFM.
0: Rico is my naam. Ek hoop jou oogend is so ver op een goeie noot wat jou oogend verloop. Dis saterdagoggend die 18de van Juli 2026. In die achtergrond, eindeloos, Nadine. Baie dankie, collega Johan Lerm, vir die vroegoggend saamkeer tussen 6 en 9.

0: Dieners Onthou herbou nie net motors nie, Dieners Onthou bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoldo.co.za. Dieners Onthou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: 13 na 10, dis uur 2 van ons oggend saamkeer met my en Rika Aries. Good to be, Mark Embe. Wanneer ons geluister het, Anrika was daar met net 'n oomblik en Aiden met Are We In Love Yet. Hoop jou oggend verloop soet so ver.
1: Eno 4.1

0: 7 minute weg vanaf Venice op de IER. Ja, al blij geschakeld dan voor Living on a Prayer. Hier is Bon Jovi. Ik zie dat die telling het thans aangeskuif na 35 teenoor Ierlandse 21. Ierland het so paar minute gelede 'n 3 gaan druk. Lyk my hulle skuif stadig maar seker nader. Hier is Bon Jovi.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Kom ons kyk na die sport vandag aan jou beskikbaar. 10 minute na 12, Australië gaan Italië pak. Dan 10 na 3 is het Fiji en Skotland. 20 voor 6, Suid-Afrika en Wales. En dan ook die onder 20 finaal wat plaasvind, dis Frankryk teen Suid-Afrika om 5:30 vanmiddag. En dan ook die FIFA Wereldbeker, die derde plek finaal, 10:00 vanavond, dis het Frankryk en Engeland wat mekaar gaan pak. En dan weet ons ook die finaal FIFA Wereldbeker 2026 vind môre aand om 11:00 plaas, wanneer Spanje en Argentinië mekaar gaan pak. En dan ons plaaslike klub wedstrijde, ons begin by die SWD Superliga A top 8, Silverstars en Evergreens by die Rosemont Stadion hier in George, Barbarians teen Grootbrak by die Van Riebeek Stadion, Crusaders teen Progress, Park Dean en Heidelberg teen Bridgestone in Heidelberg, SWD Uitdaag beker top 8 is het Riversdal Blues teen Blanco in Riversdal, Oudtshoorn Harlequins en daar twee spanne speel thuis in Oudtshoorn, Jaguars gaan vir Eagles daar spak in Plettenberg Bay, All Blacks speelt in George en Nysna teen Seagulls in Nysna, Happy Heart teen Prins Albert in Brandwag, Riversdal teen Collegians in Riversdal en dan Union Dale speel teen Albertinia en daar die wedstrijd wat dan op Albertinia dan sal plaasvind. So as het jou span is vandag in aksie gaan wees, hoop ek dat jou span jou ook dan trots sal maak vandag nie. En nou ook hier op Oud-Uniqua Park die semifinaal wat ook plaasvind waar die Dotso SBD Eagles teen die Leipaard speel. Daar die wedstrijd op Oud-Uniqua Park skop om 3:00 vanmiddag af.
1: SFM, ons maak die

90.1 SFM 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, volgoed musiek.

One Voice met Droomplaneet wat ons tweede uur van saamkuier vanmiddag in lei. Nou, jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 6 uur vanavond. Ryk Kleinhans volgende met Janie.

0: Aiden Cade met Baie Kruis, en voor die advertentie het jy geluister na Sam Veld saam met Keisha en Stronger. Nou so amper 5:00, ons tyd van nog een stukkie muziek voor die 5:00 en dan kyk ek en jy nog saam tot 6:00, so daar is nog lekker muziek wat voor lê, en in die laaste uur gaan ons ook kyk hier 5:30 kant na so 2 of 3 interessante dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. Maar nou eers Anton Botha.
1: SFM, ons maak dit lekker!

Paul Simon en you can call me Al. Goeienaand en welkom, dit is Saterdag aand, net na 6, maar ons Corrie, en ek keur saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe. En ons gaan doen wat ons Saterdag aand doen, net lekker muziek speel. Ietsie ouds, ietsie niets, een boere muziekie of twee, en dan natuurlijk alles so tussen in deur. En ons gaan nou luister na Eden met Kom Klop Weer.

Skutter en met lekker Becky. Volgende, gaan ons bietjie terug in tyd. Een van die liedjies wat ook nooit uit word nie. The Beach Boys met Good Vibrations. En hoopelik het jy bietjie goeie vibrasies hierso op die vars saterdag aand.

Julle is Matron met Bitter Lekker, Ivan Roo voor dit met Dis Liefde en Old Time Low met Something's Gotta Give. Volgende, bykie my van Hellemond en sy weergawe van CCR's Bad Moon Rising.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Welkom terug hier op SFM. Ons geluister na James Morrison en I Won't Let You Go, gevolg deur Johnny M en Storm en volgende GNT met Desiree.
1: 104.1 SFM.

0: Dit was Cordelia met Anker en Voor die Breek, Andy Grammer met Back Home, Cherry and the Peacemakers in all met How Do You Do It?
1: SFM, ons maakt het lekker!

steeds op je knieën. En het voelt soms je hebt niet opgestaan. Kom mee, en ik klap voor jou weer neer. En het voelt soms onrechtvaardig als een vallis die altijd op je pak.